Won't you turn it around?

Goedemorgen. De brand in Schaarbeek bij Brussel is onder controle. Het heeft daar gisteravond zwaar gebrand in een opslagplaats vlakbij het station Brussel-Noord. Wat de oorzaak is van het vuur is nog niet duidelijk. Dat wordt nog onderzocht. Niemand raakte gewond. In de Oost-Vlaamse gemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht is een dode gevallen nadat twee auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. Dat bevestigt het parket. Twee anderen raakten zwaar gewond. Een verkeersdeskundige onderzoekt nog de precieze omstandigheden van het ongeval. Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben een akkoord ondertekend. Daardoor gaan ze zich beter kunnen verdedigen als dat nodig is. Die gesprekken waren al langer bezig, maar door de oorlog in het Midden-Oosten tussen de VS en Iran kwam het akkoord er sneller. Details kennen we niet. En tennis. Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales van het toernooi van Montreal. Hij verloor van de Tsjech Lehečka in twee sets, 6-3 en 6-4. Het is nog maar de tweede keer dat Bloks op het veld staat in Montreal. Vorig jaar ging hij eruit in de eerste ronde. De dag start zonnig, nadien af en toe wolken en maxima tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden. Zondag gaan we opnieuw naar 30 graden of meer.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Knaldi.
4: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
4: Dit is Top 2.

0: je appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
2: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
3: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
4: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
5: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
6: Dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
7: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
5: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu verleng de solde. Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
8: Top 2. We make you move.

0: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruy.be.
2: Dit is Top 2. Top Headlines.
3: Goedemorgen. 2 op de 3 bestuurders rijden te snel in een zone 30. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut Vias. Gemiddeld rijden we 41 kilometer per uur. Stef Willems van Vias.
4: Mogelijk hebben ze niet alle borden meteen gezien of hebben ze vergeten dat ze in zone 30 zijn binnengereden. Daarom moet je hen soms helpen. Het zij door dat visueel te benadrukken. Bijvoorbeeld met een markering op de grond waar dat nog eens duidelijk wordt dat ze in een zone 30 rijden. Maar dat kan evenzeer door andere aanpassingen aan de infrastructuur, zoals verkeersremmers.
3: Op de autosnelweg doen we het wel beter. Dat komt onder meer door de vele trajectcontroles. De politie mag voortaan communiceren via TikTok. Binnenlandminister Quintin heeft daar regels voor gemaakt. Tot nu toe mocht dat enkel via Instagram en Facebook. Maar volgens de minister zijn er veel meer jongeren te bereiken via TikTok en kan de politie daar sensibiliseren rond onder meer drugs en online veiligheid. In Nederland en Duitsland gebruikt de politie TikTok al om jongeren te bereiken en dat blijkt een succes. Het is nog altijd wachten op officiële communicatie over het kamp van de KLJ in Balen. Gisteren raakte bekend dat dat vroegtijdig werd stopgezet. Journaliste Katrien Salens heeft meer details.
5: Het enige wat we tot nu uit goede bron hebben vernomen is dat er een onderzoek zou lopen naar voyeurisme. Dat is dus het stiekem observeren van personen. Maar als we polsen bij het parket van Verviers dat het onderzoek voert, dan horen we dat ze geen commentaar, geen informatie willen geven.
3: Jaro, de jongen van 19 die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het ziekenhuis na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden lieten hem zwaar gewond achter. Het onderzoek loopt nog. Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben een akkoord ondertekend. Daardoor gaan ze zich beter kunnen verdedigen als dat nodig is. Die gesprekken waren al langer bezig, maar door de oorlog in het Midden-Oosten tussen de VS en Iran kwam het akkoord er sneller. Details kennen we niet. En tennis. Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales van het toernooi van Montreal. Hij verloor van de Tsjech Lejčka in 2 sets, 6-3 en 6-4. Het is nog maar de 2e keer dat Bloks op het veld staat in Montreal. Vorig jaar ging hij eruit in de 1e ronde. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maxima tot 1 graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden. Zondag gaan we opnieuw naar 30 graden of meer.

0: toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op alle wasmiddelen van Dreft.
1: 1 plus 1 gratis op Dreft? Top. Er zal geen vlek meer te zien zijn.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
3: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk.

0: geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, wat geflirt. Een vonk en zo'n 110 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 110 miljoen euro. Online of in je winkel. Nog steeds à volonté.
1: This is a muscle van Lunch Garden.
0: Met saus naar keuze en frietjes voor maar 18,99 euro. Lunch Garden.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in een fruitsla.
5: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
4: Amai, ik sla direct met een slag.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
1: Carrefour. Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
2: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
1: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
3: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.

0: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
3: Schatje, wat doe jij op die ladder?
4: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè.
1: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
5: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
6: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
5: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
7: Pommetje of rustige duik.
8: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
7: Meer info. dm-zwembaden.be.
9: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
10: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
11: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubels. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat, met staal of eik, met de handige configurator op glasdeurenonline.be.
12: Voor jouw droominterieur, glasdeurenonline.be.
13: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij DevoCrush Avelgem.
14: Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt.
13: Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.
15: Top 2.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
0: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Dit is Top 2. Top Headlines.
3: Goedemorgen. Ons land stuurt volgende maand zo'n 30 militairen naar Groenland om het Noordpoolgebied te beschermen. Bedoeling is enerzijds om Rusland en China op afstand te houden, maar ook om Amerikaans president Trump te sussen, zegt politiek journalist Rob van Herk.
4: Herinner u, Donald Trump wil Groenland eigenlijk kopen, vindt dat strategisch zeer belangrijk om de Verenigde Staten te kunnen verdedigen vanuit Groenland. Wel, de NAVO toont nu, Donald Trump, je hoeft dat helemaal niet te kopen. Kijk eens, wij kunnen daar ook met heel veel militairen aanwezig zijn. We doen dat ook. Wij zullen jou ook wel kunnen verdedigen.
3: Ook onder meer Canada, Nederland, Finland en Slovenië sturen militairen. Nog nooit werden er in ons land zoveel airco's verkocht als de afgelopen maanden. Dat schrijft De Tijd. Het gaat om de helft meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De verkoop is geteld tot het einde van juni, dus de twee hittegolven zitten niet mee in de cijfers. Mogelijk piekt dat cijfer tijdens de zomermaanden dus nog meer. Twee op de drie bestuurders rijden te snel in een zone 30. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. Gemiddeld rijden we 41 kilometer per uur. Stef Willems van VIAS.
5: Mogelijk hebben ze niet alle borden meteen gezien of hebben ze vergeten dat ze in zone 30 zijn binnengereden. Daarom moet je hen soms helpen. Het zij door dat visueel te benadrukken. Bijvoorbeeld met een markering op de grond waar dat nog eens duidelijk wordt dat ze in een zone 30 rijden. Maar dat kan evenzeer door andere aanpassingen aan de infrastructuur. Structuur zoals verkeersremmers.
3: Op de autosnelweg doen we het wel beter. Dat komt onder meer door de vele trajectcontroles. In de VS krijgt Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, een monsterboete. Omgerekend een kleine 500 miljoen euro, omdat het bedrijf jonge gebruikers niet genoeg beschermt. Bijvoorbeeld tegen online pesten of verslavende content. Een deel van het bedrag wordt gebruikt om slachtoffers te vergoeden. De rest voor preventiecampagnes. Meta werd daar trouwens al eens voor beboet. En op het tennistoernooi in Montreal in Canada stoot Elise Mertens door naar de tweede ronde van het dubbelspel. Samen met haar Russische partner won ze van een Canadees duo. In de volgende ronde spelen ze tegen een Taiwanees-Chinees duo of een Tsjechisch duo. Magali Kempe en haar Russische partner zijn trouwens uitgeschakeld. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maxima tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden. Zondag gaan we opnieuw naar 30 graden of meer.

0: Shh. Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in een fruitsla.
5: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
4: Amai, ik sla direct met een slag.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Scoor jouw tickets op strongviking.com.
8: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij 2 stuks van onder meer Axe en Dove, een set van 4 glazen rietjes,

0: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis met een mini black and white deo gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
3: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruy.be.
5: Dit is Top 2. We make it.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Nieuwbouw of renovatie?
3: Terras of poolhouse?
2: De Koning Chap en Isolatie got you covered.
3: Meer dan 30 jaar de experts in Chap voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
4: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wiederrecht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maakt je camionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
5: Yo, gastjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Mark with a K and Friends, Pat B en Little MG. Ticketten, campingkidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar. Dat wilde niet missen.
4: Allee, serieus. Moduvan, Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
6: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
7: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chiptuning.
8: iDreams! iDreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij iDreams Werktextiel.
9: Vandaag zonnig. Rond de middag harde windstoten en 13 graden. Om 14 uur 25 graden en volle zon. En om 15 uur opnieuw buien.
10: Ja, hallo maat, wat is met dat nu weer?
11: Kom jij anders manneke bij mij? Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed. In weer en wind.
10: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
11: Sun Systems. Ja, hallo maat.

0: bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Top 2. Top Headlines.
2: Goedemorgen. Het jongetje van 7 dat woensdag overleed in Merchtem in Vlaams-Brabant werd mishandeld. Dat blijkt uit de autopsie en het eerste onderzoek. 3 verdachten werden opgepakt, zegt Sabine Lievens.
3: De oom, dat is de broer van de mama. De mama en een vriendin van de mama. Ze werden alle 3 gisterenmorgen gearresteerd. En op basis van hun afgelegde verklaringen worden zij vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter. De oom op verdenking van moord en de moeder en de vriendin op verdenking van schuldig verzuim.
2: De jongen van 7 werd woensdagavond in kritieke toestand door de hulpdiensten gevonden thuis. Alle hulp kwam te laat. Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder ligt opnieuw onder vuur. Over de subsidies voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende. Dat schrijft De Morgen. Volgens oppositiepartij Groen is het akkoord met de luchthavens daarover gebaseerd op gemanipuleerde cijfers. Groen spreekt van vervalsing en eist duidelijkheid. Die komt er waarschijnlijk pas in september. Dan moet de Ridder zich verantwoorden in een extra commissie in het Vlaams parlement. Bij een schietpartij in een school in Thailand zijn zeker 7 doden gevallen. Dat melden lokale media. Het zou gaan om 3 leerlingen en 3 leerkrachten. Ook de schutter zelf kwam om. Het gaat om een jongen van 14 of 15 jaar oud. Hij zou een leerling

0: promo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 5 plus 1 gratis op Aquarius.
1: 5 plus 1 gratis? Top. Laat die dorstlessers maar komen.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Zij de Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
2: Ah ja, met no-cap gourget, wayo worstjes en slay samurai.
1: Of dingen, hè? Bougie burgers.
2: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
1: Oké.
2: Waarom neem jij nu nog een burger?
1: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
0: de Vos Lemmes. Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest. Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, maar je flirt. Een vonk en zo'n 110 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 110 miljoen euro. Online of in je winkel. Nog steeds à volonté.
5: This is a muscle van Lynch Garden.
4: Met saus naar keuze en frietjes voor maar 18,99 euro. Lunch Garden.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Ik heb zin in een fruitsla.
9: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
8: Amai, ik sla direct met een slag.
9: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is nu toch niet serieus.
6: Hey, mechanieker. Wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
5: Allee, serieus. Moduvan, Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
7: Yo gastjes, ook nog op zoek naar een uitstap voor uw vrijgezellen, teambuilding of vereniging? Stop met zoeken, koop nu al de kaartjes voor Camping Kids Club 22 augustus. Met hoe meer dat je komt, hoe goedkoper dat ze worden. Campingkidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar, dat wilde niet missen.
8: Our Dreams!
9: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werk. Textiel.
10: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
11: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
10: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.
12: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be.
13: Top 2.
14: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Knaldi.
15: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
13: Dit is Top 2. Top Headlines.
16: Een goeiemorgen. Het jongetje van 7 dat gisteren overleed in Merchtem in Vlaams-Brabant is met geweld om het leven gebracht. Dat blijkt uit de autopsie en het eerste onderzoek. 3 verdachten werden opgepakt, zegt Sabine Lieves van het parket.
17: De oom, dat is de broer van de mama en een vriendin van de mama. Ze werden alle 3 gisterenmorgen gearresteerd en op basis van hun afgelegde verklaringen worden zij vandaag voorgeleid voor een onderzoeksrechter. De oom op verdenking van moord en de moeder en de vriendin op verdenking van schuldig verzuim.
16: De verdachten zijn tussen de 22 en de 27 jaar oud. De moeder en de oom van het kind waren al gekend voor andere feiten. Vlaams mobiliteitsminister Aniek de Ridder ligt opnieuw onder vuur over de subsidies voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende. Dat schrijft De Morgen. Volgens oppositiepartij Groen is het akkoord met de luchthavens daarover gebaseerd op gemanipuleerde cijfers. Groen spreekt van vervalsing en eist duidelijkheid. Die komt er waarschijnlijk pas in september. Dan moet de Ridder zich verantwoorden in een extra commissie in het Vlaams parlement. Bij een schietpartij in een school in Thailand zijn zeker 7 doden gevallen. Dat melden lokale media. Het zou gaan om 3 leerlingen en 3 leerkrachten. Ook de schutter zelf kwam om. Het gaat om een jongen van 14 of 15 jaar oud. Hij zou een leerling van de school geweest zijn. Volgens lokale media doodde de jongen ook eerst zijn grootouders. Wat hem bezielde is niet duidelijk. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maxima tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden. Zondag gaan we opnieuw naar 30 graden of meer.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2+1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, graag iets Japandi.
7: Ibiza.
6: Ruim.
7: Ja, niet te groot, hè.
6: Kleurrijk.
7: Ja, met veel beige.
5: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
8: Yellow. Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
9: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
8: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl.

0: Jansje, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren.

0: ermee af. Kijk op bugcrushers.be. Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
1: Maar nee, ik wil parket.
0: Tegels.
1: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
0: Goed idee.
1: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
0: Vraag je offerte bij De Koning Shop in Isolatie.
1: Check isolatievloer.be.
2: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
3: Geen saai job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
4: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
5: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.

0: Lendels Vibes. It's a vibe. Yeah. Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
1: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
2: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
3: Dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
4: Mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
5: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be.
6: Nu verleng de solde. Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
7: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chiptuning.
8: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
9: Ja, vent, ik kijk even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
8: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
9: Sun Wiener?
8: Sun Systems.
10: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
9: Ja, chique ding is dat, hè.
8: Sun Systems. Ja, hallo maat.

0: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Dit is Top 2. Top Headlines.
3: Goedemiddag. De drie mensen die werden opgepakt na de dood van een jongetje van 7 uit Merchtem komen vandaag voor de onderzoeksrechter. Zijn moeder en haar vriendin op verdenking van schuldig verzuim. De onkel van het jongetje op verdenking van moord. Sabine Lieves van het parket legt uit waarom.
4: Op het moment dat het kind overleden was, had men al vastgesteld dat het verschillende letsels vertoonde die mogelijk afkomstig waren van kindermishandeling. En de wetsdokter heeft dat eigenlijk bevestigd. De drie verdachten zijn verhoord na de autopsie. En op basis van de afgelegde verklaring heeft het parket dan besloten dat er voor de oom voor moord gaat worden gevorderd.
3: De drie zijn tussen de 22 en 27 jaar oud. Al maar minder jongeren starten met een vaste job. Dat blijkt uit onderzoek van HR-bedrijf Acerta. Het gaat om het laagste aantal in de afgelopen 5 jaar. Amper 0,5% van het totale aantal nieuw afgesloten contracten. Daar zijn verschillende redenen voor, zegt onderzoekster Florence Verplaatsen van Acerta.
5: We zien dat werkgevers vandaag voorzichtiger aanwerven door economische onzekerheid enerzijds. Daarnaast veranderen technologische evoluties zoals AI bepaalde instapfuncties en taken. En het zijn het jongeren die vaak afhankelijk zijn van die instapjobs. En daardoor voelen zij die veranderingen sneller dan andere groepen op de arbeidsmarkt.
3: Maandag start het EK zwemmen in Parijs. In totaal zullen 9 Belgen van de startblokken springen. Het is vooral uitkijken naar Roos van Otterdijk. Die won op het vorige EK nog 3 medailles. 1 keer goud, 1 keer zilver en dus ook 1 keer brons. Ook onder meer Florine Gaspard en Lucas Envaux doen mee. De organisatie van de Ronde van Spanje past zijn voorlaatste rit aan door een aardverschuiving op het parcours. Een van de cols wordt geschrapt en vervangen, maar het parcours en de moeilijkheid blijven behouden en ook de afstand, 187 kilometer, blijft overeind. De Vuelta start op 22 augustus en eindigt op 13 september. En goed nieuws voor fans van Lotus Speculoos, want het bedrijf investeert zo'n 500 miljoen euro in zijn productie. Denk dus aan de koekjes zelf, maar ook speculoospasta of speculoosijs. Zo komt er een nieuwe productiehal in ons land, maar ook in de VS en Thailand. Het gaat om de grootste investeringsronde ooit voor Lotus. Veel zon en maxima tot 26 graden vandaag. Morgen nog een paar graden warmer tot een graad of 28. Zondag tot 30 graden of meer. Begin volgende week koelt het dan weer

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Nu bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar 6,95 euro. Aldi, altijd slim.
2: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
3: Top

0: ketter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
1: Carrefour. IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Dit is Top 2.

0: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
3: Hey mama's en papa's.
4: Wij zijn Tarzan.
5: En Jane.
6: Zin om iets leuks te doen met de kinderen?
7: Wij hebben de oplossing.
5: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
8: komen de kids een dagje ravotten.
9: In de binnen- en buiten speeltuin.
5: Tarzan en Jane in Heuze Zolder.
10: Je komt toch eens langs, hè?
11: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
12: geen saai job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
13: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
14: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
15: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
16: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
17: Yo gastjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kitsch Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Reggie, Yves de Ruiter, Silver en Frankske van de Zillion. Koop je onder ticketten. Campingkitschclub.be. De laatste zijn beschikbaar. Dat wilde niet missen.
18: Kansen krijgen op je werk.
19: Check.
18: Interesse in machines.
19: Check.
18: Goede werksfeer.
19: Yes.
18: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
20: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubels. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat. Met staal of eik. Met de handige configurator op glasdeurenonline.be.
21: Voor jouw droominterieur. Glasdeurenonline.be.
22: Ja, hallo maat. Wat is dat met jouw totten?
23: Ja, vent. Ik zie even de zon aan het zetten. Hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen. Hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
24: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
23: Sun wien?
24: Sun Systems.
25: Ah, kijk papa. Sunsystems.be.
23: Ja, chique ding is dat. Hè.
24: Sun Systems.
26: Ja, hallo maat.
27: Dit is Top 2.

0: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe & Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: Goedemiddag. Er loopt wel degelijk een onderzoek naar voyeurisme op een KLJ-kamp. Dat laat het parket van Verviers weten. De verhuurder van het kampterrein in Plombières in de provincie Luik werd opgepakt. Het gaat om een man van 54. Volgens HLN kon de man de leiding van de jeugdbeweging begluren door een dubbele wand of spiegel. Dat wil het parket niet bevestigen. De drie mensen die werden opgepakt na de dood van een jongetje van 7 uit Merchtem komen vandaag voor de onderzoeksrechter. De moeder en haar vriendin op verdenking van schuldig verzuim. De nonkel van het jongetje op verdenking van moord. Sabine Lieves van het parket legt uit waarom.
1: Op het moment dat het kind overleden was, had men al vastgesteld dat het verschillende letsels vertoonde die mogelijk afkomstig waren van kindermishandeling. En de wetsdokter heeft dat eigenlijk bevestigd. De drie verdachten zijn verhoord na de autopsie. En op basis van de afgelegde verklaring heeft het parket dan besloten dat er voor de oom voor moord gaat worden gevorderd.
0: De drie zijn tussen de 22 en 27 jaar oud. Al maar minder jongeren starten met een vaste job. Dat blijkt uit onderzoek van HR-bedrijf Acerta. Het gaat om het laagste aantal in de afgelopen 5 jaar. Amper 0,5% van het totale aantal nieuw afgesloten contracten. Daar zijn verschillende redenen voor, zegt onderzoekster Florence Verplaatsen van Acerta.
2: We zien dat werkgevers vandaag voorzichtiger aanwerven door economische onzekerheid enerzijds. Daarnaast veranderen technologische evoluties zoals AI bepaalde instapfuncties en taken. En het zijn het jongeren die vaak afhankelijk zijn van die instapjobs. En daardoor voelen zij die veranderingen sneller dan andere groepen op de arbeidsmarkt.
0: Maandag start het EK zwemmen in Parijs. In totaal zullen 9 Belgen van de startblokken springen. Het is vooral uitkijken naar Roos van Otterdijk. Die won op het vorige EK nog 3 medailles. 1 keer goud, 1 keer zilver en dus ook 1 keer brons. Ook onder meer Florine Gaspar en Luca Anvaux doen mee. De organisatie van de Ronde van Spanje past zijn voorlaatste rit aan door een aardverschuiving op het parcours. Een van de cols wordt geschrapt en vervangen, maar het parcours en de moeilijkheid blijven behouden en ook de afstand, 187 kilometer, blijft overeind. De Vuelta start op 22 augustus en eindigt op 13 september. Veel zon en maxima tot 26 graden vandaag. Morgen nog een paar graden warmer, tot een graad of 28. Zondag tot 30 graden of meer. Begin volgende week koelt het dan weer een paar graden af.

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde.

0: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
2: Vroonhoven. Creatief met tegels, parket en badkamers.
1: Nu op tegels en parket. 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.

0: geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin.
1: Beetje zenuwen.
0: Wat geflirt. Een vonk. En zo'n 110 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 110 miljoen euro. Online of in je winkel.
2: Shh. Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 3 plus 2 gratis op Nivea douche en deo.
5: 3 plus 2 gratis op Nivea? Top. Ik voel me nu al fris gewassen.
4: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: IKEA tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
7: Ah ja, om de matrassen te testen.
6: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
8: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
7: Wat?
6: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
7: En wat met de balletjes?
6: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
9: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij 2 stuks van onder meer Axe en Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.

0: Imo aan de kust? Dat is kiezen voor Imo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check imoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw communitte in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je communitte een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
4: Schatje, wat doe jij op die ladder?
5: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
6: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Allee, serieus. Moduvan, Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
6: Nieuwbouw of renovatie?
7: Terras of poolhouse?
6: De Koning Chap en Isolatie got you covered.
7: Meer dan 30 jaar de experts in Chap voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
8: Zeg Sjokke, zit jij nu al terug met je camionet? Camionet? Een vlamionet. Sinds ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12. En zonder boetes en RD.
6: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
9: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
10: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
11: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
10: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
12: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
13: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronsen. Hè?
11: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op Macri.be. Nu verleng de zolder.
14: Bommetje of rustige duik.
15: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
14: Meer info. dm-zwembaden.be.
16: Our Dreams!
17: Our Dreams. De specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
18: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
4: Schat, die kleine moet eten.
3: Onze kinderen moeten eten.
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be. /schuine-streep voor je zaak.
5: Code Yellow!
6: Knaldi!
7: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
8: Dit is Top 2. Top Headlines.
9: Goedemiddag. Er loopt wel degelijk een onderzoek naar voyeurisme op een KLJ-kamp. Dat laat het parket van Verviers weten. De verhuurder van het kampterrein in Plombières in de provincie Luik werd opgepakt. Het gaat om een man van 54. Volgens HLN kon de man de leiding van de jeugdbeweging begluren door een dubbele wand of spiegel. Dat wil het parket niet bevestigen. In Duitsland heeft de Veiligheidsraad samengezeten over de drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig. Wat daar besproken is, weten we niet. Vorige week werd een drone met explosieven ontdekt in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Het onderzoek is nog volop aan de gang. In de Italiaanse Dolomieten is een meisje van 14 om het leven gekomen na een val tijdens een bergtocht. Dat zegt de reddingsdienst. Ze gleed uit en stortte 90 meter naar beneden voor de ogen van haar ouders. Het gaat om een Tsjechisch gezin dat op vakantie was in de regio. En op Spitsbergen, dat is een eilandengroep boven Noorwegen, zijn 13 dode rendieren gevonden. Hoe dat komt, is voor de onderzoekers een raadsel. Het is uitzonderlijk dat zo'n grote groep dieren rond deze tijd sterft. Inwoners wordt dan ook gevraagd om alert te zijn en andere dode dieren te melden. Veel zon en maxima tot 26 graden vandaag. Morgen nog een paar graden warmer tot een graad of 28. Zondag tot 30 graden of meer. Begin volgende week koelt het dan weer een

0: Zeg de Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Wat gooien we straks op de barbecue?
1: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
0: Een goeie visky.
1: Of een lekkere langoustine.
0: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie. Dat is
2: De Vos Lemmes.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ik heb zin in een fruitsla.
6: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
5: Amai, ik sla direct met een slag.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Smartfoto.be.
8: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
9: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
8: Echt of wat?
10: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
11: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
12: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2+1 gratis met een mini black and white

0: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ah!

0: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: VR. Zeg, Sjokke, jij stelt precies minder aan een afpomp?
6: Ga zo waggeren, ja. Ik heb mijn auto laten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voelde Rudy.
7: VR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
8: Dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
9: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
10: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu verleng de solde.
11: Our Dreams!
10: Our Dreams. De specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Dit is Top 2. Top Headlines.
3: Goedemiddag. In Werchtem houden politie en parket een nieuwe huiszoeking. Een jongen van 7 kwam daar gisteren om het leven. Zijn verwondingen wijzen op kindermishandeling. De oom van het kind is opgepakt voor moord, de moeder en een vriendin voor schuldig verzuim. De moeder en de oom waren al gekend bij de politie, zegt journaliste Katrien Sales.
4: Hij onder meer voor drugsdealen, zij voor slagen en verwondingen, maar niet binnen een familiale context. Straks verschijnen de drie personen voor de onderzoeksrechter, die dan zal moeten beslissen of ze in dit dossier aangehouden worden.
3: Wie hulp nodig heeft of kindermishandeling wil melden, kan terecht bij de gratis hulplijn 1712. In Duitsland heeft de Veiligheidsraad samengezeten over de drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig. Wat daar besproken is, weten we nog niet. Dinsdag werd een drone met explosieven ontdekt vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het onderzoek is nog volop aan de gang. En onze nieuwe bondscoach Mark van Bommel is vandaag officieel voorgesteld. De Nederlander begon zijn persconferentie met een woordje Frans. Hij kijkt er naar uit om onze ploeg naar goede resultaten te leiden. Eerst in de Nations League en dan richting het EK over 2 jaar. Journalist Jarno Berto.
5: Duidelijkheid, dat heeft vooral die ploeg ook nodig. Zei hij ook dat hij duidelijkheid wil gaan bieden, dat ze niet meer tactisch zenuwachtig aan wedstrijden beginnen. Hij wil ervoor zorgen dat we over een paar maanden de Rode Duivels zien en dat we zeggen, dat is nu eens een ploeg van Mark van Bommel.
3: Op 25 september spelen de Rode Duivels hun eerste duel onder Van Bommel in de Nations League tegen Italië. Veel zon en maximaal tot 26 graden. Morgen nog wat warmer, tot 28 graden. Zondag dan lokaal tot 31 graden. Ook begin volgende week blijft de zon volop schijnen en blijft het warm.
2: Dit is Top!

0: Laten we vandaag beginnen met een boodschap voor die ene man die komt klagen dat jouw muziek te luid staat.
1: En als die meneer de grote rust wil, wel van mijn part mag even reizen naar de Ardennen en luisteren naar het knorren van de everzwijn.
0: Ah, voilà, de politiek gaat er zich al mee moeien. Number 3.

En we gaan vandaag met iemand beginnen die het volgens mij te veel heeft, dat gelukshormoon. Als je zijn filmpjes bekijkt op sociale media, dan weet je meteen wat ik bedoel. Hij is soms een beetje te hyped en dat kan ook met zijn naam te maken hebben. James Hype. Hey,

Ik zit dan ook altijd met mijn hoofd bij de familie Bakkeljauw. De ene Frankie is de andere niet. Frankie Rizzardo op 7 deze week. En die is altijd onderweg. Ibiza, Italië en Engeland. Hij heeft het allemaal gedaan deze week. En op het einde van dit weekend zit hij ook in Amsterdam.

geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, maar geflirt. Een vonk en zo'n 110 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 110 miljoen euro. Online of in je winkel.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
0: Ik heb zin in een fruitsla.
1: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
0: Amai, ik sla direct met een slag.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Laten we vandaag kennis maken met Poppy Bascom, een naam die heel vaak opduikt. En is het nu een man of een vrouw? Dat klinkt nu speciaal wat ik zeg, maar met de stem kan de dame, het is een dame, kan de dame in kwestie heel veel.
1: I feel like I've got like alter egos. My brain, for some reason, I can't help myself. And I'm there like, it needs more of this kind of vocal on it. And I'll just adapt to it. Vocal chameleon. I just love to change it.
0: Dit is een talent, Poppy Bascom en Josh Baker. Dit is My Place.

Als je iemand bent die nu denkt van we gaan een beetje tempo maken. Allokus. 29 vandaag in de GDC40 komt nieuw binnen Dimitri Vegas. En

0: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
4: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
6: Het zal wel zijn, it takes two to mango, hè?
5: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
7: Hey mama's en papa's,
8: wij zijn Tarzan
9: en Jane.
8: Zin om iets leuks te doen met de kinderen?
7: Wij hebben de oplossing.
9: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
8: komen de kids een dagje ravotten.
9: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuze Zolder.
8: Je komt toch eens langs, hè?
9: Schatje, wat doe jij op die ladder?
10: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
11: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
12: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
13: geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
14: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
11: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
15: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
16: Maar nee, ik wil parket.
15: Tegels.
16: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
15: Goed idee.
16: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
15: Vraag je offerte bij De Koning Shop in Isolatie.
16: Check isolatievloer.be.
11: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
17: Hey mechanieker. Wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
11: Nieuw

0: Hendels Vibes. It's a vibe. Yeah.
1: Yo Haskes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Yves de Ruiter, Zipora, Silver en many more. Koop je onder ticketten. Campingkidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar. Dat wilde niet missen.
2: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
3: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
4: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
5: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
6: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
7: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.
8: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
9: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
8: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.
10: Vandaag zonnig. Rond de middag harde windstoten en 13 graden. Om 14 uur 25 graden en volle zon. En om 15 uur opnieuw buien.
11: Ja, hallo maat. Wat is met dat nu weer?
12: Kom jij anders manneke bij mij? Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed. In weer en wind.
11: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
12: Sun Systems. Ja, hallo maat.
13: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devo.

Twee namen die heel vaak opduiken, dan weet je dat je goed bezig bent. Clooney en Prospa. Ze zitten in de Pasha in Ibiza, ze zitten op Coachella en ze zijn ook gewoon altijd instant feest.

Ik heb altijd bij Another een beetje dat jumbofoetisme en ze zeggen dat ook zelf. Hè. Chillen, goed ontbijten, een beetje yoghurt, schuddebuikjes. Oh ja, schuddebuikjes. En gewoon, we zien...

0: Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe & Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
6: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Dit is Top 2. Top Headlines.
8: Goedemiddag. In Merchtem hebben de politie en het parket een nieuwe huiszoeking gehouden. Een jongen van 7 kwam daar gisteren om het leven door kindermishandeling. De oom van het kind is opgepakt voor moord, de moeder en een vriendin voor schuldig verzuim. De moeder en de oom waren al gekend bij de politie, zegt journaliste Katrien Sales.
9: Hij onder meer voor drugsdealen, zij voor slagen en verwondingen, maar niet binnen een familiale context. Straks verschijnen de drie personen voor de onderzoeksrechter, die dan zal moeten beslissen of ze in dit dossier aangehouden worden.
8: Wie hulp nodig heeft of kindermishandeling wil melden, kan terecht bij de gratis hulplijn 1712. In Thailand belooft de premier strengere wapenwetten na de schietpartij in een school. Een jongen van 14 schoot 5 mensen dood, onder wie 3 leerkrachten. Hij had eerst al zijn 2 grootouders doodgeschoten. Na de feiten doodde hij ook zichzelf. Grote schietpartijen komen wel vaker voor in Thailand. Er komt nu een nieuwe wet op wapenbezit. En onze nieuwe bondscoach Mark van Bommel is vanmiddag officieel voorgesteld. De Nederlander kijkt er naar uit om onze ploeg naar goede resultaten te leiden. Eerst in de Nations League en dan richting het EK over 2 jaar. Voetbaljournalist Jarno Berto.
10: Duidelijkheid, dat heeft vooral die ploeg ook nodig. Zei hij ook dat hij duidelijkheid wil gaan bieden, dat ze niet meer tactisch zenuwachtig aan wedstrijden beginnen. Hij wil ervoor zorgen dat we over een paar maanden de Rode Duivels zien en dat we zeggen, dat is nu eens een ploeg van Mark van Bommel.
8: Op 25 september nemen de Duivels het op tegen Italië in de Nations League. Veel zon en maximaal tot 26 graden. Morgen nog wat warmer, tot 28 graden. Zondag dan lokaal tot 31 graden zelfs. Ook begin volgende week blijft de zon volop schijnen en blijft het ook warm.

0: als jij nu denkt, leuk op 17 Prospa met Murda Beats en Baby, maar het zou nog leuker zijn als nu ook de Bausa begint met Lose Myself. Dan weet je, het weekend is volop bezig. Dit is de GDC 40.
1: Oeilala.
0: Ja.
2: Het is gewoon om te zeggen, goed bezig hè. Goed bezig. Doe zo voort.

0: Heel veel mensen willen bekend worden en die willen dus ook fans hebben. Maar fans hebben, dat kan ook zijn gevolgen hebben. Luister eens wat Jonas Blue ooit heeft gehad van een fan.
1: I received a book from a fan once that had like all baby pictures of me. That I was just a bit like, how did you get

lijkt ook alsof het allemaal vanzelf gaat. Op 11 staat hij deze week met Ed Sheeran en op 12 staat hij met Madonna. Martin Garrix in de GDC 40, ik hoef niet te zeggen dat hij goed bezig is. Zometeen aan de top 10 beginnen na de top 3 van vorige week. Number 3. Jugal en Ultranate. Number 2. Calvin Harris. Number 1. En het geloof zit goed bij Bebe Rexha. En laat ons dan hopen, gewoon de spanning een beetje opbouwen, dat de top 3 van deze week niet dezelfde is als die van vorige week. We gaan het samen ontdekken. Maar laten we genieten van deze. David Guetta en John Martin. Wat een geweldige combo. Dit is Human.

0: duister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: De Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
3: Ah ja, met no cap courgette, wajo worstjes en slee samurai.
2: Of dingen, hè? Bougie burgers.
3: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
2: Oké. Okay.
3: Waarom neemde jij nu nog een burger?
2: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
1: de Vos Lemmes.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: promo koken.
7: Ik heb zin in een fruitsla.
5: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
7: Amai, ik sla direct met een slag.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Wilt je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doet met Immo Blauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
9: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex... bloedmooi.
10: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
11: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
12: Maar mevrouw, dan schuif ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen. Hè?
13: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu verleng de solde.
14: Our Dreams!
13: Our Dreams. De specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen. Start bij Our Dreams Werktextiel.
15: Top 2.
16: Als jij de laatste tijd wat last hebt van zwakke botten, vermoeidheid en ook wat spierpijn, dan zou het wel eens kunnen dat je het te weinig hebt. En dan heb ik het over vitamine D. En dit is alvast de muzikale vitamine D. Dus het zal ook wel helpen. Eve. Baby, meet me in the dark. Meet me in the dark.

0: Lowlands. Goedemiddag. In Merchtem hebben de politie en het parket een nieuwe huiszoeking gehouden. Een jongen van 7 kwam daar gisteren om het leven door kindermishandeling. De oom van het kind is opgepakt voor moord, de moeder en een vriendin voor schuldig verzuim. De moeder en de oom waren al gekend bij de politie, zegt journaliste Katrien Sales.
1: Hij onder meer voor drugsdealen, zij voor slagen en verwondingen, maar niet binnen een familiale context. Straks verschijnen de drie personen voor de onderzoeksrechter, die dan zal moeten beslissen of ze in dit dossier aangehouden worden.
0: Wie hulp nodig heeft of kindermishandeling wil melden, kan terecht bij de gratis hulplijn 1712. In Thailand belooft de premier strengere wapenwetten na de schietpartij in een school. Een jongen van 14 schoot 5 mensen dood, onder wie 3 leerkrachten. Hij had eerst al zijn 2 grootouders doodgeschoten. Na de feiten doodde hij ook zichzelf. Grote schietpartijen komen wel vaker voor in Thailand. Er komt nu een nieuwe wet op wapenbezit. En onze nieuwe bondscoach Mark van Bommel is vanmiddag officieel voorgesteld. De Nederlander kijkt er naar uit om onze ploeg naar goede resultaten te leiden. Eerst in de Nations League en dan richting het EK over 2 jaar. Voetbaljournalist Jarno Berto.
2: Duidelijkheid, dat heeft vooral die ploeg ook nodig. Zei hij ook dat hij duidelijkheid wil gaan bieden, dat ze niet meer tactisch zenuwachtig aan wedstrijden beginnen. Hij wil ervoor zorgen dat we over een paar maanden de Rode Duivels zien en dat we zeggen, dat is nu eens een ploeg van Mark van Bommel.
0: Op 25 september nemen de Duivels het op tegen Italië in de Nations League. Veel zon en maxima tot 26 graden. Morgen nog wat warmer, tot 28 graden. Zondag dan lokaal tot 31 graden zelfs. Ook begin volgende week blijft de zon volop schijnen en blijft het ook warm.

0: Ik ben Maite Dekker en welkom bij Techno Friday. Vanavond krijgen we bezoek van een duo dat al jaren mee aan de top staat van de Belgische techno-scene. Met een combinatie van krachtige techno, melodische elementen en een flinke dosis rave energy veroverden ze de dansvloeren over de hele wereld. Hun naam staat garant voor impact. En met tracks als Rabbit, Wasted en heel wat recente releases blijven ze zichzelf telkens opnieuw bewijzen.
1: Techno Friday.
0: Het komende uur staan Stijn en Joris, gekend door jullie als Joyhauser, achter de draaitafel. Dit is Joyhauser, exclusief in de mix.
1: Top 2, we make you move. Dit is Top 2.

0: ik ben Maite Dekker en wat fijn dat je nog steeds luistert naar Techno Friday. Met nog steeds Joy Houser in de mix.
1: Top 2.

0: Het is ondertussen alweer bijna weekend, maar we gaan nog even door met deze knallende set van Joy Houser.
1: Top 2. We make you move.
2: I know I should sleep, but

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag.
1: Carrefour. Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Kom nu naar Tegels Veronhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
4: Veronhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
3: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
6: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis met een mini black and white deo gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
9: Schatje, wat doe jij op die ladder?
10: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
11: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren, bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be. Nieuwbouw of renovatie?
12: Terras of poolhouse?
11: De Koning Chap en Isolatie got you covered.
12: Meer dan 30 jaar de experts in Chap voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
13: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
14: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
15: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
16: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
17: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
16: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
18: Yo, hastjes. 15 jaar Camping Kids Club, zaterdag 22 augustus. Met onder andere Junk Project, Frankie Jones, Bounty Hunter. Tickets op campingkidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar. Dat wilde niet missen.
19: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
20: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
21: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
22: Bommetje of rustige duik.
23: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
22: Meer info. dm-zwembaden.be.
24: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw toppen?
25: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
24: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
25: Sun wie, hè?
24: Sun Systems.
26: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
25: Ja, chique ding is dat, hè.
24: Sun Systems.
25: Ja, hallo maat.
27: Dit is top 2. Top headlines.
28: Goedemiddag. De man van 54 die werd opgepakt in een onderzoek naar voyeurisme op een kampterrein is vrijgelaten onder voorwaarden. Dat meldt het parket van Verviers. Het gaat om de uitbater van het kampterrein in Plombières in Luik. Gisteren zette de KLJ uit Bala hun kamp daar vroegtijdig stop. Je hoort Jeff Malvliet van KLJ Nationaal.
29: Op dit moment kunnen we bevestigen dat de slachtoffers waar we van weten enkel leiding zijn. We kunnen helaas nog niet bevestigen dat zij de enige slachtoffers zijn. Dus er is nog kans dat het ook om leden gaat, omdat die situatie door verschillende mensen daar, zowel leiding als leden, kon betreden worden. Maar alsnog zal dat moeten blijken uit het onderzoek dat de parket in Luik aan het voeren is.
28: Volgens HLN werd de leiding begluurd via een dubbele wand in de douche. De bestuurder die gisteren betrokken was bij een dodelijk ongeval in Kallo was onder invloed van drugs, dat meldt het Oost-Vlaamse parket. De man van 26 verschijnt straks voor de onderzoeksrechter. Bij het ongeval kwam de bestuurder van het andere voertuig, een man van 20, om het leven. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval precies kon gebeuren. Volgens de eerste vaststellingen is er sprake van overdreven snelheid. De internationale voedselprijzen zijn vorige maand gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat melden de Verenigde Naties. Vooral granen, suiker en plantaardige oliën werden een pak duurder. Het komt vooral door de extreme hitte en droogte en de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne. Daardoor zijn er vaker mislukte oogsten en stijgen ook de energieprijzen. In Thailand belooft de premier strengere wapenwetten na de schietpartij in een school. Een jongen van 14 schoot 5 mensen dood, onder wie 3 leerkrachten. Hij had eerst al zijn 2 grootouders ook doodgeschoten. Na de feiten doodde hij ook zichzelf. Grote schietpartijen komen wel vaker voor in Thailand. Er komt nu een nieuwe wet op wapenbezit. En in Griekenland zitten 3 mensen in de cel na de enorme bosbrand in de buurt van Athene. Ze worden verdacht van brandstichting en het aanbrengen van schade. Het gaat om de burgemeester van een gemeente in de buurt, de eigenaar van een windpark en een manager van een installatiebedrijf. De brand ontstond toen er werkzaamheden waren in dat windpark. Ze riskeren meer dan 10 jaar cel. Bij de bosbrand werd meer dan 10.000 hectare natuur verwoest. Veel zon en maxima tot 26 graden. Morgen nog wat warmer tot 28 graden. Zondag dan lokaal tot 31 graden zelfs. Ook begin volgende week blijft de zon volop schijnen en blijft het ook warm.

Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, maar geflirt. Een vonk en zo'n 110 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 110 miljoen euro. Online of in je winkel. Nog steeds à volonté. Met saus naar keuze en frietjes voor maar 18,99 euro. Lunch Garden.

0: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: Smartfoto.be.
2: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
3: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
6: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
7: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
6: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
8: Dit is Top 2.

0: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
3: Hey mama's en papa's.
4: Wij zijn Tarzan.
5: En Jane.
6: Zin om iets leuks te doen met de kinderen?
7: Wij hebben de oplossing.
5: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
8: komen de kids een dagje ravotten.
5: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
9: Je komt toch eens langs, hè?
10: Mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
11: BR. Zeg, Sjokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
12: Nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijs, ready.
13: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
10: Allee, serieus. Moduvan. Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
14: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
15: Kansen krijgen op je werk.
16: Check.
15: Interesse in machines.
16: Check.
15: Goede werksfeer.
16: Yes.
15: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
17: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
18: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.
19: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubels. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat, met staal of eik. Met de handige configurator op glasdeurenonline.be.
20: Voor jouw droominterieur, glasdeurenonline.be.
21: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
22: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
21: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
22: Sun Wiener?
21: Sun Systems.
23: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
22: Ja, chique ding is dat, hè.
21: Sun Systems. Ja, hallo maat.
24: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.

0: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Dit is Top 2. Top Headlines.
4: Goedenavond. De man van 54 die werd opgepakt in een onderzoek naar voyeurisme op een kampterrein is vrijgelaten onder voorwaarden. Dat meldt het parket van Verviers. Het gaat om de uitbater van het kampterrein in Plombières in Luik. Gisteren zette de KLJ uit Balen hun kamp daar vroegtijdig stop. Je hoort Jeff Malvliet van KLJ Nationaal.
5: Op dit moment kunnen we bevestigen dat de slachtoffers waar we van weten enkel leiding zijn. We kunnen helaas nog niet bevestigen dat zij de enige slachtoffers zijn. Dus er is nog kans dat het ook om leden gaat, omdat die situatie door verschillende mensen daar, zowel leiding als leden, kon betreden worden. Maar alsnog zal dat moeten blijken uit het onderzoek dat de parket in Luik aan het voeren is.
4: Volgens HLN werd de leiding begleurd via een dubbele wand in de douche, maar dat heeft het parket nog niet bevestigd. De bestuurder van 26 die betrokken was bij een dodelijk ongeval gisteren in Kallo blijft aangehouden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De man was onder invloed van drugs. Bij het ongeval was nog een andere wagen betrokken. De andere bestuurder, een man van 20, overleefde de klap niet. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval precies kon gebeuren. Volgens de eerste vaststellingen is er sprake van overdreven snelheid. De Spaanse overheid heeft al meer dan 1300 minderjarige migranten geregistreerd in Ceuta, het Spaanse gebied in Noord-Afrika. Dat meldt de Spaanse minister van Jeugd en Kinderen. Ze zegt ook dat er veel minderjarigen nog niet geregistreerd zijn. Spanje zal voor alle geregistreerde minderjarigen zorgen. De eerste kinderen worden binnen enkele weken al naar het Spaanse vasteland gebracht. Volgens de wet is de Spaanse regering ook verantwoordelijk voor minderjarigen die zonder ouder de grens oversteken. De internationale voedselprijzen zijn vorige maand gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat melden de Verenigde Naties. Vooral granen, suiker en plantaardige oliën werden een pak duurder. Het komt vooral door de extreme hitte en droogte en de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne. Daardoor zijn er vaker mislukte oogsten en stijgen de energieprijzen. Wielrennen dan, de Poolse Kasia Niewiadoma heeft de 7e etappe in de Tour de France Femme gewonnen. Aan de finish op de top van de Mont Ventoux had ze ruim een minuut voorsprong op de Nederlandse Demi Vollering. De Italiaanse Elisa Longoborghini eindigde 3e. Niewiadoma is ook de nieuwe leider in het klassement. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal zelfs tot 31 graden. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.

0: toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op alle wasmiddelen van Dreft.
1: 1 plus 1 gratis op Dreft? Top. Er zal geen vlek meer te zien zijn.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Sst. Hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
6: Top 2.

0: Beatip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA-familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.

0: IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
1: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA familyleden.
1: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Nieuws.
1: Goedenavond. Opgelet als je morgen de weg op gaat, want vanaf 6 uur 's ochtends start de politie met een flitsmarathon. Er wordt dan 24 uur lang extra gecontroleerd op te snel rijden. Onder meer met mobiele ploegen, zegt Amberger van de federale politie.
2: We merken dat er heel veel mensen zijn die zich wel aan de snelheidslimiet houden wanneer ze weten dat er een camera staat, maar dat die mobiele ploegen toch nog heel veel mensen betrappen op te snel rijden. Als je een ongeval veroorzaakt of in een ongeval terechtkomt en je rijdt te snel, dan is die impact veel groter en dat is dus gevaarlijk.
1: Te snel rijden blijft een van de belangrijkste oorzaken voor verkeersongevallen. Er zijn voorlopig nog geen klantengegevens op het dark web opgedoken na de cyberaanval bij Ceva Logistics. Dat meldt een bron dicht bij het onderzoek. Onder meer bol.com en de Bijenkorf werken samen met dat bedrijf. Mogelijk werden de gegevens van hun klanten gestolen, zoals e-mailadressen en telefoonnummers. De betrokken winkels hadden hun klanten al opgeroepen om extra waakzaam te zijn voor phishing. En over drie kwartier begint het nieuwe seizoen in de eerste klasse van ons voetbal. Dan neemt landskampioen Club Brugge het thuis op tegen promovendus KV Kortrijk. En bij het nieuwe voetbalseizoen horen ook nieuwe regels. Sportjournalist Jonas de Kleer.
3: Er zijn opnieuw 18 ploegen in de hoogste voetbalklasse. Die spelen elk twee keer tegen elkaar. Wie na 34 speeldagen eerste staat, die is kampioen. De eerste vier ploegen die krijgen ook Europese tickets. En de laatste twee die degraderen naar de tweede klasse. Rechtstreeks naar de Challenger Pro League.
1: Geen play-offs en play-downs meer dus. En dat betekent ook mindere wedstrijden in totaal. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal tot 31 graden zelfs. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Go, yeah!

0: shit. This nation is doing.
1: Thank you.

0: Headlines.
1: Goedenavond. Opgelet als je morgen de weg op gaat, want vanaf 6 uur 's ochtends start de politie met een flitsmarathon. Er wordt dan 24 uur lang extra gecontroleerd op te snel rijden. Onder meer met mobiele ploegen, zegt Amberger van de federale politie.
2: We merken dat er heel veel mensen zijn die zich wel aan de snelheidslimiet houden wanneer ze weten dat er een camera staat, maar dat die mobiele ploegen toch nog heel veel mensen betrappen op te snel rijden. Als je een ongeval veroorzaakt of in een ongeval terechtkomt en je rijdt te snel, dan is die impact veel groter en dat is dus gevaarlijk.
1: Te snel rijden blijft een van de belangrijkste oorzaken voor verkeersongevallen. Er zijn voorlopig nog geen klantengegevens op het dark web opgedoken na de cyberaanval bij Ceva Logistics. Dat meldt een bron dicht bij het onderzoek. Onder meer bol.com en De Bijenkorf werken samen met dat bedrijf. Mogelijk werden gegevens van hun klanten gestolen, zoals e-mailadressen en telefoonnummers. De betrokken winkels hadden hun klanten al opgeroepen om extra waakzaam te zijn voor phishing. En over drie kwartier begint het nieuwe seizoen in de eerste klasse van ons voetbal. Dan neemt landskampioen Club Brugge het thuis op tegen promovendus KV Kortrijk. En bij het nieuwe voetbalseizoen horen ook nieuwe regels. Sportjournalist Jonas De Kleer.
3: Er zijn opnieuw 18 ploegen in de hoogste voetbalklasse. Die spelen elk twee keer tegen elkaar. Wie na 34 speeldagen eerste staat, die is kampioen. De eerste vier ploegen die krijgen ook Europese tickets. En de laatste twee die degraderen naar de tweede klasse, rechtstreeks naar de Challenger Pro League.
1: Geen play-offs en play-downs meer dus. En dat betekent ook mindere wedstrijden in totaal. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal tot 31 graden zelfs. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japans.
2: Ibiza.
3: Ruim.
2: Ja, maar niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Oh, yellow.
4: Dit is Top 2.

0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Dit is Top 2.